Langue voor hen, lang voor die kale lui. Toen waren wij en bloemen en vogels heerlijk vrij. Maar sinds zij kwamen zitten bloemen in een pot. De vogels in een kooi beslissen zij ons lot. Want zij zijn vonden uit de boef en het kwank. De strafregisters en het kleine sleutelgat. En heeft hun lang

Bar. Het reist uit in de prinses wordt anders waar. Want zij zijn vanuit de liefde die onteert. Die liefde die in zaag is de slavinnenhandel. De gangsters met hun air van onbesproken wandel. En van toen af zijn zijn gesprek.

lang voor hen was er nog vrij op aard. De vrijheid van Pearson die was nog heel veel waard. Maar sinds zij kwamen zijn zij er toch in geslaagd dat de reden van staat de reden heeft verjaagd.